0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Psst, Venlo Vintage wens je.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede nacht.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: Venlo Vintage, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is zondag. Maak er met Venlo Vintage een mooie dag van.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.
0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: De Miami Sound Machine en de conga hoorde je bij voor de wekker wakker. Ja, ik was de sleutel vergeten, jongens. Dat is verschrikkelijk. Ik kwam bij de studio aan hier in het grote Van Vliethuis. Ik met de lift naar boven, je kent het wel natuurlijk. Hè. En ik denk, hoppa, sleutel pakken. Bam, sleutel weg. Ik dacht, hè, hoe kan dat nou toch? Nou, ik had hem dus gisteren meegenomen en vergeten weer in mijn jaszak te doen. Hè. Oh, jongens, wat een ket. Moest ik weer helemaal terug naar beneden. De auto in, sleutel pakken. En toen was ik er weer, hè. Ja, vandaar een beetje een vreemd begin. Maar ja, wel een lekker begin natuurlijk, hè. Ja, Miami Sound Machine en Conga Audio voorbij komen in de 80's remix. Hebben dat gelijk weer gehad, hè. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker tijd. Het is vandaag zondag, 16 augustus. Ik zeg een hele goede morgen. Ja, ik was een beetje geschokt. Het is een beetje oud nieuws, maar ik wil het toch nog even aanhalen. De acteur Hans Beyer is overleden. Hij is bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan. Ja, hij was de echte pechvogel, hè. Ja, vorige week donderdag is hij overleden. 78 jaar is hij geworden. Zo staat in zijn overlijdensadvertentie. Beyer stond op het toneel en was te zien in diverse films en series. Maar werd vooral bekend als B100 in Bassie en Adriaan. Hij speelde Boef B100 dus, ja. Hij had altijd pech, hè. Waar hij ook stond, het was altijd ellende. Of hij stond in de regen. Of hij werd, op een of andere manier door pech overgoten. En de acteur Hans Beyer is niet meer, hè. Ja, er was ook een klein akkefietje tussen Bassie en Adriaan en Hans Beyer. Want het ging al natuurlijk weer over geld. Ja, waarschijnlijk weet je dat niet, maar dat is echt zo. Dat is toen met een rechtszaak is dat weer beslecht. Hij speelde trouwens ook nog een keertje in Het Zonnetje in Huis. Kees en Co, Vlodder, was hij ook in de zin. Vrienden voor het leven. Goede tijden, slechte tijden zelfs. Dus wat dat betreft was niet alleen Bassie en Adriaan. Maar ja, we kennen hem natuurlijk eigenlijk meer onder de noemer Bassie en Adriaan. Hè? Want daar was hij eigenlijk meer bekend om geworden. En dan was hij echt de pechvogel. Hè? Ja, misschien een kort fragmentje even.
1: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd vrijen. Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd vrijen.
0: Ja, zo was het altijd, hè. En hij had altijd pech. Ja, hij is niet meer in elk geval. Hij is naar de eeuwige jachtvelden, hè. B100 van Bassie en Adriaan.

even snel in de herhaling. Lobo. En de Caribbean Disco Show op deze zondag voor de wekker wakker. Het is vandaag de rustdag. Ja, Nederland probeert zoet water vast te houden. Vooral nu het zo droog is in de Lage Land. En er is ook een probleem. De deltawerken, want die zijn gebouwd om Nederland te beschermen tegen hoogwater. Maar ze hebben ook nog een andere functie. De vele sluizen en dammen in de kustlijn houden namelijk het zoute zeewater tegen. En zo voorkomen ze verzilting in het binnenland. Maar in de kustverdediging zit één gat. Ja, de Nieuwe Waterweg. Die toegang biedt tot de Rotterdamse haven. En die is in de afgelopen decennia steeds dieper gemaakt om de doorvaart van steeds grotere schepen mogelijk te maken. Ja, het is 16 meter diep daar. En daar kruipt ook een flinke zoutwatertong het land in. Die de zoetwatervoorraad bedreigt. Ja, en om de verzilting tegen te houden moet er ontzettend veel zoet water door de Nieuwe Waterweg worden gespoeld. Honderdduizenden liters per seconde. Ja, eigenlijk is het dweilen met de kraan open daar. En daar moet snel wat aan gebeuren, zo zeggen de experts. Ja, het was vandaag een drukke sportdag. De estafettevrouwen strijden om hun derde titel op rij op de 4x400 meter. En Feyenoord en Ajax die spelen hun eerste thuiswedstrijd in de eredivisie van dit seizoen. Dus het wordt vandaag een leuk voetbalmiddagje. En vandaag blijft het over het algemeen droog weer. We hebben zonnige momenten en wolken. Er is een matige noordwestenwind. Vanaf de kustlijn is het 21 graden tot 26 graden in het zuiden des lands. Ja. Op deze dag trouwens, in 1969, werd er een liedje gemaakt over het jaar 2025 van Zeker Van Evans. En dat kwam toen in de top 40 binnen in de hoogste regionen. Het bleef er toen 4 weken staan.

0: jus d'orange, broodjes.
1: Broodjes.
0: Lekker luieren. Alleen op zondag. Breakfast in bed.

Breakfast in bed. Alleen op zondag. David Crosby en Deja Vu. Als je nog een leuke Breakfast in bed plaat weet, mag je dat doorgeven. Hè? Voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. Hè? Mireille, dankjewel voor het doorgeven. Deze was speciaal voor jou, liefje, zo zeg je erin. Kijk eens. Weet je wat je bijna niet hoort, hè? Nee. Breakfast in bed, voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. Als je een leuk Breakfast in bed plaatje weet. Hè. Volgende uur hebben we er nog eentje. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. Misschien heb je op de kalender gekeken in het toilet, maar het staat er inderdaad. Het is vandaag de sterfdag van, let op, Elvis Erwin Presley. Jaarlijks op 16 augustus, de sterfdag van de King in 1977. In Amerika wordt vandaag stilgestaan bij het leven en het werk van Elvis Presley en zijn invloed op de geschiedenis. Ja, Elvis is geboren in Mississippi in 1935 en overleed in Tennessee op 16 augustus 1977. Ja, een acteur was hij natuurlijk, hè, Amerikaanse zanger. En vooral in de jaren 50 en 60 erg populair. Ja, en wij hebben altijd op vrijdag de Elvisdag. Maar voor deze keer maken we vandaag ook even een uitzondering.

De Full Force, ja, in 1984. De grootste hits waren natuurlijk Head to Toe en Lost in Emotion. En dit was er ook eentje, Little Jackie Wants to Be a Star. Ja, het einde van de groep was in 1991. Na het vierde studioalbum, toen was het helemaal klaar. Toen ging de band uit elkaar. Waarna Lisa aan een solo carrière begon. Hè? Ja, je hoorde Little Jackie Wants to Be a Star. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag. We kijken eventjes naar het weerbericht vandaag. Nou, het wordt gelukkig niet zo warm. Het wordt maar, even kijken. Even zoeken. Wat wordt het ook? Oh, 26. Ah, nee, valt mee, hè, jongens. 26 graden, gewoon die jas aan vandaag. Vandaag is er een mix van zon- en wolkenvelden. Op veel plekken is het droog. Alleen in het noorden van het land en bij de Waddeneilanden, daar regent het af en toe. Er is een matige noordwestenwind. Het wordt aan de kust rond de 20 graden. En 26 graden in Zeeuws-Vlaanderen, in Limburg, Brabant en ook een groot gedeelte van Duitsland. Ja, vanavond dan schijnt ook weer af en toe de zon. De komende nacht neemt de bewolking toe. En later volgt er wat meer regen. Het koelt in de nacht af naar 12 tot 17 graden. En als we dan vast even naar maandag kijken, dan begint het met regen en ook veel wolken. Dan is er veel regen die naar het oosten trekt. En vanuit het westen breekt dan de zon weer door. En wel is er ook nog een buitje mogelijk. Het wordt morgen ook ongeveer 22 graden. En vandaag dus 26 graden. Dus het valt nog mee, hè? Ja. Voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag 16 augustus. Dit is Disco Bambino en Now Watches en Sophie Ellis. And Dancing Without...

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.

0: Hartelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemorgen, pak je zonnebril en...

Lekker is dat, hè? Uit de 90's, hè? De back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ja, een Britse man heeft trouwens op een veiling in het Verenigd Koninkrijk de heilige graal voor natuurhistorische verzamelaars gekregen. Het is een opgezette kop van een vos, maar die bleek van de uitgestorven Tasmaanse tijger. Ja, de vondst van de Tasmaanse tijger is erg bijzonder, zo zegt een verzamelaar tegen de krant. Grenfield is een verzamelaar van beroep. Hij heeft een winkel vol rariteiten in het oosten van de Britse hoofdstad Londen. Ja, iedereen op de veiling dacht in de eerste instantie dat het een vossenkop was. Maar toen Grenfield de tanden van de kop goed bekeek, viel het hem direct op dat het om een Tasmaanse tijger ging. Ja, dagen heeft hij niet geslapen. Hij heeft besteed aan het vergelijken en het contrasteren daarvan, zo zegt hij. Ja, vossen en honden die hebben namelijk 6 bovenste snijtanden tussen de hoektanden. Terwijl de Tasmaanse tijger als buideldier 8 snijtanden heeft. Ja, en het bieden in de zaal, dat was heftig. Want iedereen die wilde heel graag die kop hebben. Maar uiteindelijk heeft deze verzamelaar uit Londen hem dus gekregen. Hij heeft hem uiteindelijk gekocht voor €70.175. Oftewel 60.000 Britse ponden. Hij zegt, ik ben geen rijk man, maar dit is een duizelingwekkend bedrag. En het is de heilige graal. Ja, ja en ja, verder heeft er ook nog heeft men ook navraag gedaan. In de tijd is de kop gekocht. Ja, door een man op een rommelmarkt voor €58. Ja, het is wat, hè. Vandaag trouwens ook een zeer gelovige dag. De Armeens-Apostolische Orthodoxe Kerk die viert namelijk vandaag de ten hemel opneming van Moeder Gods. Dat gaat gepaard met de inzegening van druiven die aan het einde van de dienst worden uitgedeeld. Het is dan ook eigenlijk verboden om voor 16 augustus, dus voor deze dag, druiven te eten. Maar ja, daar doet bijna niemand wat aan, hè. Nee. Goedemorgen. Dit is John Denver en Calypso.

Jannes uit de wijk en zomer in mijn glas bij Voor de Wekker Wakker. Even kort de belangrijkste nieuwspunten. Er is een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex in Oosterhout. Het gebouw is helemaal ontruimd. Er zijn 2 doden gevallen door een modderstroom in Spanje in een wijnkelder. Er zijn 2 baby's gewond geraakt. En het dodental van de beving in Colombia die staat inmiddels op 294. Ja, veel mensen liggen onder het puin en veel mensen hebben ook de hoop verloren. En Rio de Janeiro heeft het Jezusbeeld. Het Pools dorpje heeft een gigantisch Mariabeeld. Misschien heb je dat gisteren op het nieuws gezien. Ja, het Poolse dorpje Konotopi heeft 150 inwoners. Die kan zich voortaan meten met Brazilië, met de miljoenenstad Rio de Janeiro. Op beide plekken staat een kolossaal religieus beeld. In Konotopi werd op de katholieke feestdag Maria ten Hemelopneming een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Kijk, ja, Polen wil zich niet laten kennen. Nee. Voor de Wekker Wakker. Er wordt vandaag patent verleend in 1898 op de uitvinding van de achtbaan. Ja, de achtbaan. Die wordt uitgevonden en er wordt patent op aangevraagd in 1898. En de stad Valparaiso in Chili wordt verwoest door een aardbeving. Dat gebeurde in 1906. Ja, op de stad lijkt ook geen zegen te rusten. In het jaar 1600 verwoesten de Nederlanders de stad. In 1866 hebben de Spanjaarden dat gedaan. En in 1891 had de stad te lijden onder de Chileense burgeroorlog. Aardbevingen hebben de stad geteisterd in 1731, 1822, 1839, nou ja, ga zo maar door. En bij de laatste beving van 1906 in de stad Valparaiso kwamen 1500 mensen om het leven. Na alle ellende die men trof is de stad inmiddels wel weer opgebouwd. Ja, wachtend op de volgende ramp, want ja, dat roepen ze een beetje op zich af natuurlijk, hè, op deze manier. Als er zoveel dingen al gebeurd zijn in die stad in het verleden. Hè? Ja. En vandaag ook in 1917. De Britten nemen tijdens de Eerste Wereldoorlog Langemarkt bij Ypres in. Dat is ook een belangrijke dag. En bij Ypres staat ook een herdenkingsteken. Hè? Het is zondag en dit is Teddy Swims. Wake up in reverse bij Voor de Wekker Wakker.

0: de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: Ik kan hier ook heel vaak naar luisteren.
2: Ja, dat blijft gewoon leuk.
0: Dat blijft leuk.
3: Ja, dan kun je hem gieren, hè?

Aswad hoorde je met Shine bij Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag de slotdag van de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse estafettevrouwen die gaan voor het derde keer op rij op de 4x400 meter hun best doen. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver die maken naar verwachting deel uit van het team. En de Nederlandse hockeymannen die treffen Nieuw-Zeeland op het WK. De wedstrijd wordt gespeeld in Amstelveen. De wedstrijd begint om 4:10. En in de Eredivisie spelen Ajax en Feyenoord hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Feyenoord speelt tegen Go Ahead Eagles. En Ajax die treft sportclub Heerenveen. Deze en wat andere wedstrijden zijn natuurlijk weer te volgen via de bekende apps. En het dodental door de zware aardbeving in Colombia van afgelopen maand is al opgelopen tot 294. Ruim 300 mensen worden nog vermist. Ja, er is nog maar één plek met tekenen van leven, zo zegt een brandweercommandant in het zwaar getroffen gebied tegen het persbureau. Op alle andere locaties is men helaas in de fase beland van het bergen van lichamen. Ja. En verder nog ander nieuws. Er zijn twee doden gevallen door modderstromen in een Spaanse wijnkelder. Er zijn twee baby's overleden. En er is een uitslaande brand in een appartementencomplex geweest in Oosterhout. Het hele gebouw is ontruimd. En ook nog een sportstuntje, want Stefan Nillissen die heeft voor een enorme stunt gezorgd met een gouden medaille op de 1500 meter bij het EK in Birmingham. Met een eindsprint liep de 23-jarige Groesbeker naar 3.35.7 en klopte hij iedereen. En daarmee is hij de eerste Nederlandse Europese kampioen op de afstand sinds 1950. Ja, goed. En het is vandaag een speciale dag, want het is de sterfdag van Elvis Presley. En in heel Amerika worden feestjes georganiseerd in het kader van Elvis Presley.

0: Elvis Presley. Vandaag zijn sterfdag. Het is vandaag dus feest in Amerika. Of althans, feest. Dat wordt een beetje herdacht, hè. Ja, Elvis Presley. Ja, ook wel een klein beetje feest natuurlijk, hè. Want Elvis Presley was een echte feestbeest natuurlijk. Yo, the suspicion bij Voor de Wekker Wakker. Goed, dit was de aflevering op deze zondag. Vandaag 22 graden aan de kust. En rond de 26 graden is het... In het zuiden van het land. Het is droog, helaas, dat wel weer wel. Dus er valt geen regen. En morgen hebben we ongeveer dezelfde situatie. En dan zijn we er weer met Voor de Wekker Wakker, de maandageditie. Graag tot dan!
1: En dit waren alle liedjes.
2: Dat is niet waar. We hebben veel meer liedjes gemaakt. Abacadabra en Kapitein Bassie en Plinky Plinky Blom.
1: Ja, maar die komen de volgende CD. Want deze is niet

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van De Muziekfabriek met Ron van de Steen.

0: is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd, meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
2: Een hele goede morgen.
3: De Muziekfabriek. Fabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, we zijn begonnen met een uurtje De Muziekfabriek. En voordat je het weet is het weer voorbij. Dus laat je dat komende uur heerlijk verrassen. En we gaan weer echt op volle kracht. Zo, schuif lekker bij ons aan. Hier zijn de eerste drie.
5: Ron van de Steen.
4: En de nu volgende zangeres is niet vies van plastische chirurgie. Dat is dan ook goed van haar af te lezen. Luister naar die hit van Cher. Hier is ze met If I Could Turn Back Time.

0: hitjes in de muziekfabriek zijn weer zorgvuldig voor je geselecteerd. Zo ook deze van Sander de Bisonnier als laatste in het rijtje van drie met Ik Zie. In het midden zat Taya Cruz met medewerking van Pitbull en There She Goes. En we begonnen met Share If I Could Turn Back Time. Je luistert naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling
0: we gaan wederom loopt. De jaartelling stopzetten. Is even zien waar we precies uitkomen.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 2002.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Ronan Keating met If Tomorrow Never Comes. Ronan was vanaf 1994 zanger bij de populaire jongensgroep Boyzone. In 1999 begon hij echter aan een solo carrière. Tevens was hij de bedenker en co-manager van Westlife en presenteerde hij de MTV Europe Music Awards van 1997. Hij is vader van drie kinderen en was getrouwd met Yvonne Connolly. Het huwelijk hield echter geen stand en ging in 2012 op de schop. Hij heeft naast het nummer If Tomorrow Never Comes vele hits op zijn naam staan. Een week eerder stond het nummer nog op nummertje 5, maar die week zou doorstijgen naar nummer 2 en dat voor 5 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit, die is van Bella Paris en Jody Benal met Me and You. Bella is geboren op 29 januari 1976 en Jody op 12 november 1981. We hebben te maken met een duo die allebei de Spaanse taal machtig zijn. Alhoewel Bella in België is geboren, bezit ze de Spaanse nationaliteit, omdat haar ouders beide Spaans zijn. Ze is vooral bekend door haar Spaans getinte opzwepende nummers. Naast België heeft de Vlaamse Latin diva behoorlijk succes in Nederland en Duitsland. En Jody, die kennen we allemaal van de zomerhit uit 2000, Que Si Que No. Het origineel is van El Simbolo, een groep uit Argentinië. Jody komt oorspronkelijk uit Colombia, maar toen hij 6 maanden was, werd hij door een Nederlandse familie geadopteerd. Hij groeide op in Delft, waar hij lid was van een jongenskoor, The Buddies. Dat Bella en Jody ooit een single hebben opgenomen, was mij even ontgaan. Het nummer zou het redelijk doen in de hitparade, zo stond het die periode 6 weken in de hitlijst en zakte het naar nummertje 26. Ze kwamen echter van 22, dus 4 plaatsen verlies voor dit zomerse nummer. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar week 22, oftewel 1 juni 2002.
1: Grote en kleine hit.

0: Als je dit hoort, dan denk je maar aan één ding: aan een heerlijke zomerse vakantie.
1: Geen reden voor onrust. Want
2: Ron van der Steen
1: zet ze weer op in
2: De Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek.
0: Die kleine hit, die was van Bella Paris en Jody Bernal met Me and You. Leuk duet, lekker zomers. En die grote hit, die was van Ronan Keating met If Tomorrow Never Comes. Als je meer wilt weten over De Muziekfabriek, kijk af en toe eens op Ron van der Steen.

0: over nostalgie gesproken. Ik ga weer eens lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: De groep komt uit de jaren 60. En heel veel luisteraars kennen ze van het nummer Ferry Cross the Mersey. In 1962 kreeg de groep als tweede een platencontract aangeboden.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: En dat was bij manager Brian Epstein naast de Beatles. Naast de hits Ferry Cross the Mersey en Don't Let the Sun Catch You Crying zou het nummer You Never Walk Alone van Rodgers en Hammerstein hun grootste hit worden. Het zou op Marston indruk maken nadat hij de film Carousel had gezien in zijn jeugd. Het lied is door velen gecoverd en is onder andere al jaren het clublied van Liverpool. Hun nummer Ferry Cross the Mersey bereikte opnieuw in 1989 de hitlijsten. Nadat een nieuwe versie werd uitgebracht als eerbetoon aan de slachtoffers van de Hillsborough-ramp. Die met medewerking van de uit Liverpool afkomstige artiesten, waaronder de Christians, Holly Johnson, Paul McCartney en Stock, Aitken en Waterman, een hit werd. De nieuwe versie bleef dan ook 3 weken op nummer 1 staan in de Britse hitlijsten. Wij draaien echt uit onze jukebox het nummer Don't Let the Sun Catch You Crying. Luister naar Carrie and the Pacemakers.
1: Jukebox, jukebox, classic.

Uit de jaren 60, onze jukebox classic, dit keer van Carrie and the Pacemakers. And don't let the sun catch you crying. We moeten nog even ons rijtje van drie voor je afmaken. Dat doen we met een Nederlandstalige. Want ook dat hoort thuis in de muziekfabriek. Luister naar Stefan.

0: Blijf lekker inhaken en lekker meesvieren met deze van Stefan.
1: De Muziekfabriek.
0: En je hoorde hem met Jij bent een zegen.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Verder hadden we die gouden ouwe van George Baker Selection met Little Green Bag. En we begonnen met The Beautiful South. Een liedje wat ik eigenlijk aan mezelf wil opdragen. Rotterdam. In hart en nieren. Het is altijd weer een hele reis om naar de studio te komen. Maar ik doe het met liefde voor jullie hoor. We gaan terug in de tijd met Peaches and Herb. Hier zijn ze met...

0: is heel erg frappant, hè? Sommige liedjes kun je herinneren als de dag van gisteren. Zo ook deze van de Jazzpolitie en liefdesliedjes in het midden hadden we Cascade en Summer of Love. En we begonnen met dat prachtige duet tussen Peaches en Herb. Stond toen ook vele weken nummer 1 in Nederland. Getiteld Reunited. Nog in dit uurtje van de muziekfabriek van mij te goed de oude lullenplaat. Het trio werd opgericht in het jaar 1981.
1: Oude lullenplaat.
0: En het succes zou al snel volgen. Imagination was een ware erotische disco-trio.
1: Oude lullenplaat.
0: Die vooral in de jaren 80 het meest populair was. De groep bestond uit John Lee, Ashley Ingram en Errol Kennedy. Ze maakten soul- en dance-achtige muziek. Maar je kan hun muziek ook het beste omschrijven als erodisco. Alle drie de leden waren afkomstig uit Groot-Brittannië. En hebben tussen 1981 en 1983 wereldwijd 4 platina, 9 gouden en 12 zilveren platen behaald. In 1992 ging het gezelschap uit elkaar. Het begon allemaal met de hit Body Talk, wat opgedragen is aan John Lennon. Maar er zouden nog vele hits volgen, waaronder In and Out of Love, Flashback, Music in Lights, In the Heat of the Night, Burning Up en Changes, om er een aantal te noemen. Het nummer Just an Illusion werd in 1982 hun allergrootste hit. En die gaan we opzetten in de muziekfabriek.
1: Oude lullenplaat.

en vriendinnen uit het jaar 1982. Deze van Imagination en Just an Illusion. En dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. We gaan er weer snel vandoor. Ik heb nog wel een hele lekkere uitsmijter voor je in petto. Droom even van een mooie blauwe Azurezee. Kijk om je heen, je ligt lekker op het strand. Je denkt bij jezelf, wat kan mij het allemaal schelen? Ik geniet. Goed, nog een fijne dag verder. Bedankt voor het luisteren. Blijf vooral ook mailen via ronvandesteen.nl. Hier is Chris Ria en aan de beach. Gegroet en adios.

Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Volgende week zaterdag om 9 uur is Ron er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
4: Goedemorgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. Het weer vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Laat je dit weekend meenemen door onvergetelijke tijdloze klassiekers die je niet meer loslaten. Een weekend met de mooiste herinneringen. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.

Het is nog steeds zomer. Geniet van de zon en geniet van de klassiekers. Venlo Vintage.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het radionieuws.

0: klassiekers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
0: Een hele goede morgen.
2: De klassiekers van Venlo Vintage geven je nieuwe energie voor de week die komen gaat.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maximaal vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones, waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Goedemiddag.
4: We gaan beginnen.
5: Het is de hoogste tijd voor Donders de Boven met Ton Donders.

0: hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondag 16 augustus. Het is 12 uur geweest. En we zijn er weer met ons erboven tot 1 uur vandaag weer. Hè? En we zijn begonnen met een hele mooie plaat van Angels of Libra van Nathan Johnson. Oh ja, en als je in eten bent, smakelijk eten. Hè? We gaan luisteren naar onze tweede plaat. Altijd weer, als vanouds, een Nederlandstalige plaat. Een nieuwe of een hele oude, gouden oude. En we hebben vandaag een hele gouden oude gekozen. Hier is Armand met Ben ik de min. Maar eerst een lekker kopje koffie.
1: Oeh, dat is lekker.
2: U luistert naar Donders te Boven met Ton Donders.
3: Wil je blijven?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: straks in Dondersteboven.
1: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Sefa's.
2: Ja hoor, en pastoor Sefa's is ook weer terug in deze aflevering van Dondersteboven. Met Bert de Koster, met Harry van Donschot, de kaplaan. En natuurlijk met Truus de huishoudster. En natuurlijk ook met Amanda, de verloofde, Afrikaanse verloofde van Bert. Dat straks allemaal in...
3: Dondersteboven is jouw zondagse lunchprogramma van 12 tot 1 op Venlo Vintage.
2: En dit is Charlie Rich met The Most Beautiful Girl.

0: tell her.
1: Dondersteboven presenteert Barbecue Plaat.
2: Natuurlijk kan het nog wel zo'n barbecue plaat, hè. We zitten midden in de zomer, het is 16 augustus. Dus laat komen die barbecue plaat met vuur. Want barbecue platen zijn altijd met vuur, hè. En daarom is hier de Golden Earring met This Wheels on Fire.

0: Dondersteboven presenteert La Conférence.
1: In iedere aflevering van La Conférence, oftewel een liedje over conference uit een cabaretvoorstelling. En vandaag is dat een liedje met de titel Het Scheidingsfeest van Sylvian Poens.
2: Tante Na en ome Doris gingen scheien, want ze hadden altijd heibel met z'n twee. Omdat Doris altijd jaaiende en staakte en aanhalig met het schillenmeisje deed. Het proces hadden ze lang geheim gehouden. Het gaf zo'n jijl als het zaakje werd bekend. Maar vandaag zou dan de eindbeslissing vallen, met de laatste uitspraak van de president. Nelis zei, zoiets gebeurt niet alle dagen. Ik verlet een dagje voor die plechtigheid. Scheien moet je op gepaste wijze vieren. Het is het laatste wat een Arabier rijdt. Hij versierde toen zijn bloemenhek met rozen. Heel de buurt stak unaniem de vlaggen uit. En ze tekende met vetkaars op de glazen. Zalig uiteinde voor bruidegom en bruid. Alle buren uit het steegje hielden zondag. Hein de Bakker liep in zijn getuigenjas. Lange Daan was al om 8 uur in de lorem. Alsof hij de groene scheidingsbruigom was. Ome Doris lag nog heel bedaard te maffen. Totdat Nelis aan de trap een seintje gaf. Tante Na en jonge Doris, kom beneden. Zonder jullie is de aardigheid eraf. Ome Doris kwam met tante naar beneden. Allebei tot in de puntjes aangekleed. Ome Doris gaf op het hoekje eerst een rondje. En zei plechtig, jongelui, ik ben gereed. Daarna binnen ze de uitspraak gaan vernemen. In een ommezientje was het voor mekaar. Buiten stonden ze te schelden op de rechter. Tante Na riep huilend, zo'n ellende laar. Co de Slager zei, zit jij nog niet te grienen? Jullie zijn toch vrijgezellen, is toch fijn? Daarna binnen ze de ringen gaan verkopen. Ome Doris zei, de centen zijn voor mij. Spoedig zaten ze weer bij in Hassebassie. Ome Doris gaf de hele buurt een 5. Lange Daan hield toen een voordracht van de liefde. Die zo rijm was, gelijk een blanke druif. Duif. Heel de middag bleef het clubje zitten peren. En de Bakker gaf aan tante Na een zoen. Toen zei Doris Hein, ik ben er wel gescheiden. Maar dat moet je in mijn bijzijn nou niet doen. Tante Na riep groot gelijk, je bent een linkerd. In het bijzijn van mijn man, dat vind ik min. Gaf hem een makker met een fles met zure haring. En ze beet een stukje uit zijn onderkin. Lange Daan greep toen een keu en zei niet knokken. Wie hier hemel zoekt, die gaat met mij eruit. Daarna dronken ze weer uit mekanders glazie. En ze zongen leven bruidig op hun bruid. En de Bakker zei, de witte broodse weken zijn begonnen voor het jong gescheiden paar. Toen ging Na met ome Doris naar het steegje. En ze kropen weer gezellig bij elkaar.
3: Dondersteboven presenteert een verschrikkelijke prutsplaat.
1: En ze blijven maar komen, hè, die prutsplaten. Het is verschrikkelijk hoeveel prutsplaten er niet gemaakt zijn. Ik heb er vandaag weer een, hoor. Een geweldige prutsplaat van de Teddy's. En het nummer heet Hey Diggy Diggy.

0: En dat waren de Teddy's met Hey Diggy D. Een echte prutsplaat. Zeg nou zelf, hè. Zeg nou zelf. Een echte prutsplaat. En dan wordt het wel tijd voor een beetje een fatsoenlijke goede plaat. Hier is te zien met Iedereen is van de Wereld.
1: Dondersteboven is jouw zondagse lunchprogramma van 12 tot 1 op Venlo Vintage.

0: de donderste boven muzikale megamix op Venlo Vintage.
1: En dan zijn we weer met onze donderste boven muzikale megamix. En vandaag is het thema beer. Bier, dus eigenlijk in het Nederlands. Maar gewoon beer in het Engels. We hebben 3 leuke plaatjes over beer, over bier. En altijd als er een bier gezongen wordt, of het beer, dan is het altijd country en western muziek. Hè. De meeste plaatjes gaan over beer. En daarom ook vandaag in onze donderste boven muzikale megamix 3 plaatjes over beer. We gaan beginnen met Cold Beer Can van Dierks Bentley. Daarna hebben we Bradley Keskin met Bad Day to Be a Beer. En als laatste Chris Lane met Bar Without a Beer. Ik moet er niet aan denken. A Bar Without a Beer. Oeh.
2: Shade Tree Mechanic, more than just a neighbor. Keystones on me if you change my alternator.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet. En iedere week in het ondersteboven een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: bejaarde verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is alles behalve rustig op de pastorie. Bert de Koster zit met een gebroken been in de kamer op een stoel te brommen als een leeuw. Verschrikkelijk, wat heeft hij toch een humeur? Hoe is dat zo gekomen, vraag je je dan af? Nou, heel eenvoudig. Bert is naar de première geweest in Amsterdam van de musical Sneeuwwitje, waar Amanda, zijn Afrikaanse verloofde, een geweldige hoofdrol speelde. En toen Bert zanderdaags op de pastorie kwam, was hij vol vuur aan het vertellen hoe het allemaal zo gegaan was. Ik zal het eens even voordoen, zei hij, hoe dat allemaal zo ging. Hij pakte een klein bijzettafeltje. Dit is nou een rots, klein rotsje. En toen pakte hij de grote leunstoel, de rookstoel. Dit is de grote rots. En de kapstok was de grote eik, de boom. En Bert ging naar de keuken om in de rol te komen. Had hij een afdrooghanddoek om zijn middel geknoopt. Dat was het rokje van Sneeuwwitje. En zo stond hij achter de kapstok, de grote boom dus, de kapstokboom, even af te wachten. En toen sprong hij naar voren, maakte een danspasje, zoals dat hij dat gezien had, zoals Amanda dat ook gedaan had op dat grote toneel. Toen had hij het kleine bijzettafeltje niet gezien. Kukelde hij over het bijzettafeltje. En jawel hoor, daar was het gebroken been. Hij lag op de grond te kermen en te kermen. En onze kaplaan Harry Verdonschot heeft hem met de auto vlug naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in het ziekenhuis hem heel mooi inpakten met een mooi wit been, een gipsen been. En nu ligt hij in de pastorie, in de woonkamer, te brommen als een leeuw. Amanda is meteen op bezoek gekomen, kon ze lach even een beetje niet onderdrukken, maar toen ze Bert zo zag en Bert haar zag, deed Bert heel zielig en kreeg Amanda toch wel een beetje medelijden. Och, Bert toch. Hoe kan dat nou zo gebeuren? Ja, ik zag jou op het toneel en ik wil dat vertellen aan iedereen en... Ja, zei Amanda, hou je nou maar even rustig. 'S middags ging de bel. Daar was mevrouw Kloets met een fruitmand. Nou ja, een fruitmand. De helft van de fruitmand, want de andere helft van de fruitmand had ze ingemaakt voor de wek voor de winter. Maar ja, het was toch wel een hele mooie geste van mevrouw Kloets. En toen haalde ze tot ieder schrik een grote vilstift uit haar tasje en tekende met groot gemak op Bert zijn gipsen been haar handtekening. Later toen ze weg was, zei Harry Verdonschot, mijn kaplaan, tegen mij: maar goed dat het geen loopgips is, want anders zou iedereen in het dorp het kunnen zien.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoeveel handtekeningen

0: En dat was Doris Day met een plaatje uit 1953 alweer. Een heel oud plaatje eigenlijk al, maar wel hartstikke leuk om te beluisteren, hè. Doris Day met Whatever Will Be, Will Be.
1: Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@dondersteboven.nl.
0: En dat is ons e-mailadres. En laat eens even wat van u horen. We vinden dat hartstikke leuk om post te krijgen, hè? Doe eens even. Stuur eens even een mailtje. info@dondersteboven.nl.
2: Dondersteboven presenteert Muziek uit de regio.
0: En in onze rubriek Muziek uit de regio weer een Limburgs plaatje. Venlo Vintage is tenslotte een Limburgs internetradiostation, hè. En daarom ook in iedere aflevering van Dondersteboven een Limburgs plaatje. En vandaag is dat Jos Meesen met het nummer Doe Best een Beste.

0: een antwoord op uw brief. Dus als u problemen heeft, vraag het aan Lellebel.
1: Beste Lellebel, ik ben zanger van een boerenrockgroep genaamd Erop of Eronder. Ik speel ook gitaar. Daar oefen ik mij te barsten op. In Sterksel kennen ze mij allemaal, maar daarbuiten niet. Nooit komen er mooie meisjes op me af. Hoe komt dat? Ik wil zo graag doorbreken. Wat moet ik daarvoor doen? Toon Ladder. Ja, Toon. Het leven van een muzikant gaat niet over rozen. En zeker niet in Sterksel, want daar hebben ze alleen maar mestkoelen. Om buiten Sterksel bekend te worden, moet je eerst je gitaar instemmen en een flinke douche nemen. Dan komen er vanzelf mooie meisjes op je af. En ook die twee van Sterksel. Om echt door te breken zal moeilijk zijn. Agnes, haar buurvrouw, speelde vroeger bekkens in de fanfare en wilde ook doorbreken. Tijdens een repetitie viel ze en brak haar bekken. Nu loopt ze op krukken en is ze steunend lid. Ik bedoel maar, Lellebel.
2: Dit is Donders de Boven met Ton Donders. Een uur lang, alles op zijn kop.

0: En dat was het nummer Johnny Afdruiprekje, een cowboyplaat uit het klokhuis van vroeger. Het klokhuis van vroeger, toen Frank Groothoff en Wieteke van Dogh nog meededen. En zij zongen allebei Johnny Afdruiprekje. Leuke platen. Kan allemaal hier een donderste boven.
1: Hey Ton, draai nou eens even een lekkere smartlap.
0: En vandaag ook weer een smartlap, een hele lekkere smartlap 45 toeren plaatje. Ik heb hem gevonden bij een kofferbakverkoop, zo heet dat, hè? Kofferbakverkoop. Ja, ze zeggen dan dat je de kofferbak achterop moet zetten, maar rondom de auto staan ook nog een heleboel dingen. En daar heb ik dit plaatje gevonden, 45 toeren plaatje, de smartlap van deze week van de tijdbrekers Rozema.

binnen te klein. Maar een leuk cafeetje, daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje, dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

0: dat waren de Chico's met Koel Helder Water. En we zijn toe aan de laatste plaat in deze aflevering van Dondersteboven. Ik heb gekozen voor een hele grauwe ouwe van de Hollies, Bus Stop. En dan zeg ik, hadje hè.
1: Dit was weer Dondersteboven. Nog een fijn weekend. En tot volgende.

Dit was Dondersteboven voor deze week. Volgende week zondag om 12 uur is Ton er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsstraat geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het radio nieuws.

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Goedemiddag!
2: Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een hele goede middag.
0: De allermooiste klassiekers. Het hele weekend lang. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op, is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de vierde, vijfde en zesde etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans en dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemiddag.
2: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit waarop de bewoners werden geëvacueerd. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: herbeleef de gouden tijden. Met de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor 40 miljoen dollar, zo'n 35 miljoen euro. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor 26 miljoen dollar verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor $40 miljoen, zo'n €35 miljoen. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

De zomerzon straalt. De lucht is blauw. Venlo Vintage. De allermooiste zomerklassiekers klinken uit je speakers.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde, vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n anderhalf uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria, in Italië beter bekend als Ferragosto, gevierd worden. Het weer vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde, vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. Het weer vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Een hele goede avond.

0: Thank you.
1: Venlo Vintage.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Venlo Vintage wens je een mooie avond.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

Venlo Vintage. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Een sprankelend luisterplezier.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur... een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van J'aime les chansons met Paul Stoutenberg.

0: 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedenavond.
2: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
3: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
4: Bienvenue dans un nouvel épisode de J'aime les chansons. Bonjour à tous.
5: J'aime les chansons.
6: Il y aura 100 000 chansons.
7: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Welkom bij J'aime les chansons. En muziek doet meer dan alleen klinken. Muziek roept beelden op. En soms zien we een zonovergoten landschap voor ons. Soms een herfstbos vol goudgele bladeren. En soms kleurt een chanson de wereld even roze, blauw of rood. En vandaag neem ik je mee op een bijzondere reis. Niet langs steden of streken, maar langs de kleuren van het Franse chanson. En iedere kleur vertelt een eigen verhaal. Roze staat voor de liefde, blauw voor verlangen en melancholie. Rood brengt passie en vuur, terwijl zwart ons meeneemt naar de mysterieuze cafés van Saint-Germain-des-Prés. Wit laat ons dromen en groen voert ons naar het Franse platteland. Goud laat de grote sterren schitteren en in de warme herfstkleuren ontmoeten we de mooiste herinneringen. En uiteindelijk komen al die tinten samen in een kleurrijke finale. Kortom, geen gewone aflevering van J'aime les chansons, maar een muzikaal schilderij waarin iedere melodie een nieuwe kleur toevoegt. En we begonnen met misschien wel de beroemdste kleur uit de Franse muziekgeschiedenis, het roze van de liefde. En sinds Edith Piaf in 1946 La Vie en Rose zong, kijken geliefden overal ter wereld door een roze bril. Het chanson werd een internationaal symbool van romantiek, maar roze is ook de kleur van hoop. En juist in de moeilijke jaren na de Tweede Wereldoorlog gaf Piaf Frankrijk weer een beetje kleur. Ja, rozen staan al eeuwen symbool voor liefde, maar ook voor vergankelijkheid. En Françoise Hardy bezingt dat prachtig in Mon ami la rose.

Ja, liefde heeft niet alleen de kleur van een eerste kus. Maar soms kijk je jaren later terug op het leven, op de keuzes die je maakte en de dromen die je misschien liet liggen. Charles Aznavour schreef daarover een van de mooiste chansons ooit. Hier encore, en dat hoorde je net. Nog maar gisteren was ik 20, een tekst die iedere keer opnieuw raakt. Want hoe oud je ook bent, het gevoel dat de tijd sneller gaat dan je lief is, dat herkennen we denk ik allemaal. Ja, dan we sluiten de roze periode af waar liefde meestal begint, bij die allereerste verliefdheid. En Isabelle Aubray won in 1962 het Eurovisie Songfestival voor Frankrijk en groeide uit tot een van de grote vertolksters van het Franse chanson. Hier is Un premier amour met Isabelle Aubray.

Ja, daar staat nog even een stukje achteraan. Maar dit was de overschakeling van de kleur roze naar blauw. Want roze was de kleur van de eerste liefde. Maar liefde kent natuurlijk veel meer tinten. En na de verliefdheid komt vaak het verlangen. En als de liefde verder weg lijkt dan ooit, dan kleurt het Franse chanson langzaam blauw. En blauw is misschien wel de meest poëtische kleur. De kleur van de lucht boven Parijs, van de Middellandse Zee, van de schemering langs de Seine. Maar vooral de kleur van woorden die je nooit hebt durven uitspreken. En dit was dus Christophe, een artiest die nooit bang was voor stilte. En juist in die stilte ontstaan de mooiste liedjes. In Les Mots Bleus bezingt hij de woorden die blijven steken. Omdat gevoelens soms moeilijker uit te spreken zijn dan te voelen. Een meesterwerk was dat uit 1974. En we blijven nog bij blauw, maar we gaan dan ruim een halve eeuw terug in de tijd. Fréhel was een van de eerste grote sterren van het Franse chanson. En haar leven kende veel verdriet, maar haar stem bleef ongekend krachtig. In La Java Bleue groeide dat nummer groeide uit tot een van de grote klassiekers van het Parijse muziekcafé. Dit is Fréhel met La Java Bleue.

Ook in de modernere Franse pop blijft blauw de kleur van verlangen. En Etienne Dao geldt al meer dan 40 jaar als een van de belangrijkste vernieuwers van de Franse popmuziek. Zijn Bleu Comptoir is elegant, stijlvol en onmiskenbaar Dao. Een artiest die moeiteloos de brug wist te slaan tussen het klassieke chanson en de moderne Franse pop. Ja, blauw is natuurlijk ook de kleur van de zee. En zodra je de stem van Tino Rossi hoort, waan je je bijna vanzelf aan de Middellandse Zee. Met zijn warme Corsicaanse stem bezingt hij in Marinella de zon, de zee, de romantiek van het zuiden.

Een artiest die in juni vorig jaar op 88-jarige leeftijd overleed. Recent stond ze nog centraal in een van mijn uitzendingen van Jam en Chanson. Dit was Nicole Croisy met Parlez-moi de lui. En als er ergens verlangen spreekt uit een nummer, dan was het dit wel, denk ik. En dan sluiten we het blauwe hoofdstuk mee af. En na het blauw van verlangen komen we uit bij een kleur die niet om aandacht vraagt, maar haar opeist. En dat is rood natuurlijk. De kleur van liefde, vuur en hartstocht, maar ook van moed, idealen en revolutie. In Frankrijk heeft rood altijd een bijzondere betekenis gehad. Denk aan de Franse vlag, aan de geschiedenis van de revolutie, maar ook aan het rode pluche van de Parijse theaters en cabaret. En rood is een kleur die leeft. En geen enkele Franse zangeres bracht rood zo nadrukkelijk naar het podium als Jeanne Mas. Met haar felrode haren, opvallende kleding en krachtige uitstraling werd ze in de jaren 80 een stijlicoon. En rouge et noir, dat groeide uit tot haar grootste hit en behoort nog altijd tot de klassiekers van het Franse popmuziek. Dit is Jeanne Mas.

0: Ja, voor Michel Fugain staat rood symbool voor solidariteit, verbondenheid en hoop op een betere samenleving. Le Chiffon Rouge is veel meer dan een lied. Het werd een hymne voor mensen die geloofden dat de wereld eerlijker kon zijn. Ja, het rode vaandel uit zijn chanson staat dus niet voor verdeeldheid, maar juist voor saamhorigheid. Een boodschap die bijna 50 jaar later nog altijd actueel is. Ja, van idealen gaan we naar herinneringen. Wie ooit een rode ballon heeft opgelaten, weet hoe lang je die nog blijft volgen, terwijl hij langzaam verdwijnt aan de horizon. En voor Serge Lama werden die rode ballonnen een symbool voor de onschuld van de jeugd. Een jeugd die langzaam, maar onvermijdelijk verdwijnt. Dit is Serge Lama met Le Ballon Rouge.
1: Je n'ai pas eu de ballon rouge. J'étais gosse dans mon quartier.

over rood hebben, mogen we natuurlijk de roos niet vergeten. Al eeuwenlang het symbool van liefde, schoonheid en vriendschap. En Gilbert Bicot die bezingt dat op zijn eigen manier in L'important, c'est la rose. Ja, het is misschien een eenvoudige boodschap, maar juist daardoor misschien ook tijdloos. En na het vuur van rood wordt het langzaam avond. De theaters lopen leeg, de straatlantaarns gaan aan. We wandelen richting de linkeroever van de Seine, naar Saint-Germain-des-Prés. De wijk waar na de Tweede Wereldoorlog schrijvers, filosofen, schilders, jazzmuzikanten en chansonniers elkaar ontmoeten. En hun kleur? Zwart. Want zwart was hier nooit de kleur van verdriet. Integendeel, het was de kleur van onafhankelijkheid. Van kunstenaars die hun eigen weg gingen. Van jazzmuziek die tot diep in de nacht uit de kelders klonk. En van vrouwen die lieten zien dat elegantie geen uitbundige kleuren nodig heeft. Want Barbara hoorde helemaal thuis in die wereld. Altijd stijlvol, vaak volledig in het zwart gekleed. En met een stem die tegelijk krachtig en breekbaar kon klinken. Dit is een van haar meest besproken chansons uit de Franse muziekgeschiedenis. L'Aigle Noir.

0: Het is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Een hele goede avond.
2: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
3: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
4: J'aime les chansons.
5: Toute la musique que j'aime.
6: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

Ja, welkom terug bij J'aime les chansons. En vandaag schilderen we met muziek. In het eerste uur kleurden we onze muzikale wereld met roze met de liefde van Edith Piaf, blauw met het verlangen van Christophe, rood met de passie van Michel Fugain en Jeanne Mas en zwart met de mysterieuze nachten van Saint-Germain-des-Prés. En in dit tweede uur laten we het licht weer binnen. We beginnen met wit, de kleur van dromen, hoop en nieuwe vergezichten. En wanneer de nacht voorbij is, verschijnt langzaam het eerste licht. Wit staat voor een nieuw begin, voor rust, voor vrede en voor dromen die misschien ooit werkelijkheid worden. En juist daarom past deze kleur zo mooi bij een aantal bijzondere chansons. En we begonnen met Michel Berger, waarschijnlijk een van de grootste componisten die Frankrijk ooit heeft voortgebracht. En hij schreef niet alleen prachtige muziek voor zichzelf, maar ook voor Frans Gall, Johnny Hallyday en Françoise Hardy. Le Paradis Blanc schreef hij kort voor zijn veel te vroege overlijden in 1992. Het is een droom over een wereld zonder geweld, zonder lawaai en zonder haat. Een chanson dat alleen maar actueler lijkt te worden. Ja, Michel Berger was ook de grote liefde van Frans Gall. En na zijn onverwachte overlijden bracht zij évidemment opnieuw onder de aandacht. Een lied dat oorspronkelijk was geschreven als eerbetoon aan hun vriend Daniel Balavoine, maar dat na Bergers dood een extra emotionele lading kreeg.

Ja, Laurent Voulzy, een meester in het schrijven van lichte, melodieuze chansons. Le Soleil Donne ademt warmte, licht en optimisme, denk ik. En alsof je ineens vanuit een donkere straat een zonovergoten plein opstapt. Ja, van het licht trekken we verder de natuur in, want waar zonlicht is, groeit groen. En groen is de kleur van het Franse landschap. Frankrijk is natuurlijk veel meer dan Parijs alleen. Het is ook het glooiende landschap van de Dordogne, de lavendelvelden van de Provence, de wijngaarden van Bourgogne en de kleine dorpen waar de tijd soms lijkt stil te staan. Groen is de kleur van rust, van eenvoud, van het leven buiten de stad. En Yves Dutheil behoort al jaren, tientallen jaren zelfs, tot de warmste stemmen van het Franse chanson. En zijn liedjes gaan vaak over menselijke waarden, familie en verbondenheid. Prendre un enfant is misschien wel zijn bekendste compositie. Een ode aan de onschuld van een kind. Hier is Yves Dutheil met Prendre un enfant.

Ja, wij denken bij dit nummer waarschijnlijk aan een kleine havenstad. Maar Joe Dassin die roept eigenlijk met dit nummer op beelden van landelijke wegen, zonnebloemenvelden en kleine Franse dorpjes. Ja, de volgende artiest is inmiddels 96 jaar oud en staat nog altijd af en toe op het podium. Hugh Auffray bracht de Amerikaanse folkmuziek naar Frankrijk. Hij vertaalde songs van Bob Dylan en bleef tegelijkertijd trouw aan zijn eigen stijl. Met Céline sluiten we ons groene hoofdstuk af. MUZIEK

Ja, we gaan over naar goud, want na de natuur wordt het tijd om de schijnwerpers aan te steken. Want sommige artiesten overstijgen de tijd. Hun stemmen zijn niet alleen beroemd geworden, ze zijn goud geworden. En goud is de kleur van waardering, van klasse, van artiesten die niet alleen hits scoorden, maar een onuitwisbare plaats kregen in de Franse cultuur. En Charles Trenet wordt niet voor niets de vader van het moderne Franse chanson genoemd. Zijn fantasie, zijn optimisme en zijn onweerstaanbare podiumuitstraling maakt hem tot een voorbeeld voor vrijwel iedere chansonnier die na hem kwam. Douce de France schreef hij in 1943, midden in de Tweede Wereldoorlog. En dat hoorde hij ook wel aan de opname. Het groeide uit tot een liefdevolle ode aan zijn vaderland en is nog altijd een van de meest geliefde Franse chansons ooit. Ja, van Charles Trenet naar een andere grootheid en die heet ook Charles. Charles Aznavour, hij behoort vanzelfsprekend tot de gouden stemmen van het chanson. En ik heb nu niet gekozen voor een van zijn bekendste liefdesliedjes, maar voor Ils sont tombés.

0: We spreken over de gouden stemmen van het Franse chanson. Mag Dalida natuurlijk niet ontbreken. En we koos voor deze uitzending voor het bekende J'attendrai. Een chanson over wachten, verlangen en trouw. Oorspronkelijk Italiaans, maar door Dalida kreeg het een heel eigen Franse glans. En daarbij nemen we afscheid van de kleur goud. En dan gaan we naar de herfst. De zon staat wat lager. De bladeren beginnen te verkleuren en onwillekeurig kijken we wat vaker achterom. Want de mooiste herinneringen hebben vaak de warme kleuren van de herfst. En geen seizoen spreekt zo tot de verbeelding als de herfst. Ja, het goudgeel van de bladeren, het dieprood van de wijnranken, het zachte licht van een septemberavond en misschien ook de gedachte dat schoonheid soms juist ontstaat omdat ze niet eeuwig duurt. En er zijn chansons die de tand des tijds moeiteloos hebben doorstaan. En Le Feuille Morte is daar misschien wel het mooiste voorbeeld van. De tekst werd geschreven door de dichter Jacques Prévert, de muziek door Joseph Kosma en wereldwijd kennen miljoenen mensen het als Autumn Leaves. Maar voor velen blijft de versie van Yves Montand onovertroffen. Dit is Yves Montand met Le Feuille Morte.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.

herinneringen gaan niet alleen over plaatsen en ze gaan misschien wel vooral over mensen. Maxime Le Forestier schreef met Mon Frère een warm en ingetogen lied over verbondenheid, trouw en vriendschap. Hij bewijst eigenlijk al meer dan 50 jaar dat eenvoud soms het allermooist kan zijn. En ook Georges Brassens wist als geen ander hoe belangrijk vriendschap is. Met zijn gitaar, zijn karakteristieke snor en zijn scherpe teksten groeide hij uit tot een van de invloedrijkste chansonniers uit de 20e eeuw. Le Copain d'Abord is zijn ode aan echte kameraadschap. Niet aan oppervlakkige kennissen, maar aan vrienden die er altijd zijn.

We hebben al een aardige reis door de kleuren gehad, maar eigenlijk bestaat het leven niet uit één kleur. De grootste kracht van muziek is eigenlijk dat het alle kleuren heeft. Ze laat ons lachen, huilen, dromen en soms doet ze dat allemaal tegelijk. En zoals een schilder niet met één kleur werkt, zo vertelt ook het Franse chanson zijn verhalen met een heel palet aan emoties. En Gilbert Bécaud bracht dat misschien nog wel het mooist onder woorden. In Le Petit Oiseau de toute la couleur vliegt een klein vogeltje door een wereld vol

Dit was J'aime les chansons met Paul Stoutenberg voor deze week. Volgende week zondag om 8 uur is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

Vanavond ben je in goed gezelschap. Je luistert naar Venlo Vintage. Tijdloos genieten van de allermooiste klassiekers.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een mooie avond.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage.
2: Met het oor.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

is... Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede nacht.

0: Het is 2 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.